Ja, zo ben je weer bijna 20 minuten verder en dan draaiden we hem nog niet eens helemaal. The Free System Project. En voor goede muziek hoef je soms niet ver, want dat komt uit Nederland. U hoorde van het afgelopen winter verschenen album Archives Volume 3. Hoorde u live at Stars End Radio Show, set 1 van Free System Project dus. En wie synthesizers zegt, die zegt vaak ook Data Bloom Records. Al gaan we nu iets draaien waar de synthesizers niet zo prominent aanwezig zijn als ze er al zijn. Van het album Primordialis 1 augustus verschenen is dit Mad Gen. En u hoort van dat mooie album, hoort u Night's Eye Rising. Dit is Mad Gen.

Ja, hele mooie hypnotische ambient van Mount Shrine, u hoorde. Het stuk Polly Sunset. En eigenlijk zou je moeten zeggen dat het niet van Mount Shrine is, maar van Yasu Ether. Want dat is het project onder welke naam deze muziek is gemaakt. Een deel daarvan was eerder al verschenen in 2020 onder die naam. Maar deze nog niet. En omdat het van de hand is van wijlen Cesar Alexander, overleden in 2021... is nu ook het restant van al die Yasu Ether muziek uitgebracht bij het label Cryo Chamber. En daar dus onder de naam Mount Shrine en op het album de Yasu Ether Project. En u hoort op de achtergrond de veldopnames van Jamie McHugh uit Canada. En die muziek, of die veldopnames, die zijn op muziek gezet door de Japanse Silent Wave. U hoort het lange stuk Valley Rain van Silent Wave met Jamie McHugh.

Kloop met Skywatcher. Dat is wel inmiddels een Sensenta klassieker en u kunt hem ook al twee keer hebben gehoord in de jaarlijkse Ambient Nacht. Het komt uit 2016, net als dit programma vandaar die waarschijnlijk die correlatie. Toen was het hagelnieuw. Kloop met Skywatcher van het album Solid Foundations. En dat verscheen destijds op het label Relaxed Machinery. En daarvoor de lange veldopnames en ambient van Silent Wave, samen met Jamie McHugh met Valley Rain. Wat ons op deze warme dag alweer aan het einde brengt van deze twee uur Sensenta. En u weet het, er komt nog veel meer op de hele avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. We zijn nog tot middernacht. Met straks Space Exposure, dan tussen je oren en dan Liminal State. En Sensenta is er weer volgende week. Dan zijn we er weer helemaal live en stipt om 7 uur.

Dit is de Concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

0: Welkom in Terra Incognita, de luisterpost van de concertzender in het vrijwel onbekende muzikale landschap van de alternatieve en onafhankelijke platenlabels in allerlei landen. Dit is aflevering 244 en de opening was voor Chartreuse, een vierkoppige indie band uit de West Midlands in Engeland. We hoorden Heaven Sent, een opname van Communion Group uit 2025. Dit uur weer een kaleidoscoop van hedendaagse muziek uit de onderstroom. Veel nog onbekende artiesten vinden hier een podium. Terra Incognita is ontdekkingsradio voor de nieuwsgierige muziekliefhebber. Snel van start. Frankie Archer komt uit Newcastle. Zij combineert traditionele folkballades met moderne elektronische producties. Luister naar The Outlandish Night.
1: A charming man came from

muziek van Tony Joe White. Hij is een van onze huisartiesten die met een zekere regelmaat langskomt in dit programma. Maar dan vooral met onbekende nummers uit zijn beginperiode. White werd vooral bekend als pionier van de swamp rock, met soppige gitaarriffs en zijn donkere stem. We hoorden More to This Than That. En daarvoor waren we even in Berlijn met Lisa Morgenstern en Aukai, oftewel Markus Sieber. We hoorden een opname in eigen beheer uit 2020. Wil je meer weten over de muziek dit uur? Bezoek dan de gidspagina op concertzender.nl of raadpleeg de vernieuwde app. Samantha Olanders komt uit Zweden. Ze zingt en speelt viool. We gaan luisteren naar een opname voor Super Traditional uit 2022.

Glimmerine is een track van de cd A Hum of Maybe van Apparat. Dat is een muziekproject van de Duitse producer Sascha Ring. En daarvoor hoorden we John Metcalf uit Nieuw-Zeeland. Hij is producer, componist en altviolist. We hoorden Canopy, een uitgave van Real World Records uit 2023. Het alter ego van bluesgitarist Nathan Bell is de Right Reverend Crow. Ik zie de eerwaarde dominee Crow al staan voor zijn kudde die hij met scherpe teksten over sociaal onrecht en corruptie toespreekt door een megafoon.

Dit is de Concertzender met Terra Incognita. Na The Right Reverend Crow hoorden we de Franse cellist, componist en producer Gaspard Claus met Désir Désastre, een single die eerder dit jaar verscheen. En zo net twee singer-songwriters, Ben C. uit Londen en David Allred uit Portland in de Verenigde Staten. Zij zongen Looking Out of the Window and Waiting for Something to Happen. En dat overkomt ons allemaal wel eens. Door naar de Britse singer-songwriter Ed O'Brien. Hij is de stille kracht en sfeermaker van Radiohead. Hij staat eind dit jaar in Carré in Amsterdam. Hier is Incantations.

vier zangeressen uit Finland met de naam Tuuletar. Ook zij keren regelmatig terug in dit programma. Ze bestaan sinds 2012 en toerden de hele wereld over, van Chili tot Nieuw-Zeeland. Hun nieuwe cd, Mamo, verscheen dit jaar bij Nordic Notes. We naderen alweer het einde van deze aflevering. Op de website concertzender.nl en in de app kun je alle eerdere afleveringen van Terra Incognita terugluisteren. En dat zijn er nu dus 244. Als afsluiter dit keer Cinderwell. Dat is de naam waaronder Amelia Baker uit de Verenigde Staten optreedt. We gaan luisteren naar haar nieuwe single While the Womb Screams Silently. Tot zover. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luister.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. De Zweedse componist en pianist Magnus John Andersson heeft een nieuw album uit. En nog wel op het exclusieve Zweedse label Drumt, geleid door Magnus Boman, een icoon binnen de Zweedse muziekindustrie. Anderssons muziek is fundamenteel neoclassiek, aangevuld met ambient en elektroakoestische elementen. Zijn stijl is cinematografisch en intiem en roept vaak beelden op van de verstilde Zweedse natuur en landschappen. De muziek draait om kalmte, nostalgie en het creëren van ruimte tussen de noten. Melodieën staan centraal en worden ondersteund door subtiele strijkers, zoals de cello en zachte elektronische texturen. Zijn nieuwste album, zijn derde studioalbum, is diep persoonlijk en melancholisch van aard. De componist reflecteert op zijn jeugd, het ouder worden en het verlies van familieleden. Het album is vernoemd naar de gemeente Idre in Östergötland, Zweden. Dit is de bosrijke regio vol glinsterende meren waar Andersson opgroeide. De rust, de natuur en zijn persoonlijke herinneringen aan deze plek vormen de directe inspiratiebron voor de muziek. Het album mengt minimalistische, melodieuze pianothema's met subtiele strijkers, akoestische keyboards en zachte elektronische soundscapes. Ieder nummer heeft een eigen verhaal. Het centrale werk van de plaat is een directe hommage aan de bossen in Zuid-Zweden, waar Andersson als kind zijn zomers doorbracht. Halide Grain, het openingsnummer, zet meteen de thematische toon voor het hele album. De titel verwijst naar zilverhalogeniden, de microscopisch kleine korrels op ouderwetse fotofilm die licht opvangen. De nummers Sommen en Vælen verwijzen dan weer naar een specifieke geografische plek, zoals het grote Sommenmeer in de regio Idre. De tracks vangen de typisch Scandinavische verstilling en de uitgestrektheid van het Zweedse landschap. Het geheel weerspiegelt het concept van muziek om in te verblijven, in plaats van aan voorbij te gaan. Het album verscheen in een reguliere en een extended versie, en die laatste gunnen we u helemaal. U hoort Magnus John Andersson, op sommige nummers vergezeld door Annika Blomveld op cello en Jan Strand op keyboards en ambient texturen, evenals zijn goede vriend en muziekproducent Martin Hansen.

U hoorde het Nikitov kwartet. We vervolgen met het album Blues from Elsewhere van multi-instrumentalist Kobi Israelite. Kobi is een in Israël geboren Londenaar wiens muziek zich niet laat categoriseren. Op dit album vind je Amerikaanse rock, blues en country muziek, aangevuld met Balkan en Joodse invloeden en een overvloed aan vurig accordeonspel. Hij brengt de Oost-Europese en Balkan-elementen naar voren en tilt ze naar een hoger niveau op een bed van Amerikaanse rock, blues en folk. Als multi-instrumentalist komt Kobi's vaardigheid en virtuositeit overal tot uiting. Soms sprankelend, dan weer reflectief, maar altijd expressief. Wat overblijft is zijn kenmerkende stijl, waarbij de accordeon swingt en wiegt met de werveling van een circus.

U hoorde Kobe Israelite. We vervolgen met het album El Danzón de Moisés van Roberto Juan Rodriguez. De dynamische Latijns-Amerikaanse percussionist van onder andere Joe Jackson en Mark Ribos Postizos duikt hier in de fascinerende wereld van de weinig bekende Joodse gemeenschap in Cuba. Roberto's directe ervaring met zowel Cubaanse als Joodse tradities. Hij speelde in de jaren 70 in synagogen in Havana en kwam in aanraking met de radicale Joodse cultuurrevolutie in de New Yorkse gemeenschap in de jaren 90, heeft geresulteerd in een briljante opname die de twee stijlen naadloos combineert tot een nieuwe muziekstijl. Met een sterrenbezetting is El Danzón de Moisés een album dat je aan het denken zet, aan het lachen maakt en laat dansen.

U hoorde Roberto Juan Rodriguez. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze omzwervingen in de Joodse muziek. De speellijst is te vinden op de website en in de app van de concertzender. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Vandaag staat in ons programma de Traverso centraal, oftewel de houten barok dwarsfluit. We gaan muziek beluisteren van drie componisten, de Engelsman John Stanley, de Pruisische koning Friedrich II en diens leraar Johann Joachim Quantz. We beginnen met John Stanley. Hij leefde van 1712 tot 1786. En in 1740 publiceerde hij zijn opus 1 met 8 stukken voor solofluit met basso continuo. U hoort nu de eerste 2 solo's uit die bundel. Ze bestaan allebei uit 3 delen.

Twee solostukken voor fluit met continuo van John Stanley. Die werden gespeeld door Dausa Dervisci, traverso, en Alessia Travarini, viola da gamba, met Nicola Bisotti, clavecimbal. Koning Friedrich II van Pruisen had als bijnaam De Grote. Dat sloeg vooral op zijn militaire loopbaan. Maar naast koning van Pruisen en markgraaf van Brandenburg was hij ook nog een groot bevorderaar van kunst en cultuur. Hij speelde verdienstelijk fluit en componeerde ook zelf. Hier is Friedrichs derde fluitconcert, uitgevoerd door fluitist Konrad Hünteler en Capella Coloniensis onder leiding van Ulf Björlin.

Muziek van Wilhelm Friedemann Bach, de oudste zoon van Johann Sebastian. Dit was zijn duo voor twee fluiten, nummer 4 in F groot, door de fluitisten Manuel Granatiero en Eleonora Bischewitsch. Pianist Alexei Lobimov speelt nu van een andere zoon van Johann Sebastian Bach, Karl-Philippe Emanuel, de Freie Fantasie. Dat is een fantasie voor toetsinstrumenten, wordt te kennen 67. Pianist Alexei Lobimov.

Pianist Alexei Lubimov was dit. In de fantasie voor toetsinstrument wordt kende 67 ook wel genoemd de vrije fantasie van Karel Philippe Emanuel Bach. In de ochtendeditie van de Concertzender. Na twee gebroeders Bach nu een symfonie van een andere bekende naam, Wolfgang Amadeus Mozart. Aanvankelijk gecomponeerd als een feestelijke serenade voor blaasinstrumenten, bestemd voor Siegmund Haffner, een koopman uit Salzburg die in de adelstand zou worden verheven. Die serenade bewerkte Mozart later om tot de Haffner-symfonie. Hier is die Haffner-symfonie door ensemble Il Pomodoro.

Orkest Il Pomodoro in de Haffner Symfonie, de symfonie nummer 35, KV 385 van Wolfgang Amadeus Mozart. Tenor Edward Grieg schreef 3 cellosonates. Hier is de sonate opus 36 in A klein door het Franse duo bestaande uit cellist Emmanuel Bertrand en pianist Pascal Amoyel. Van Edward Grieg deze sonate.

Dat was het Chagall-trio met het pianotrio in D-klein van de Engelse Ethel Smyth, die naar Leipzig toog om daar les te krijgen van Heinrich von Herzogenberg. En die op zijn beurt doseerde aan de Hochschule für Musik in Berlijn en levenslang bevriend was met Johannes Brahms. Hier is zijn vioolconcert in A groot met Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern en ook violist Ulf Wallin. Vioolconcert van Heinrich von Herzogenberg.

0: De Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern speelde samen met Ulf Wallin het vioolconcert in A groot van Heinrich von Herzogenberg. De leraar van onder andere Ethel Smyth, van wie hiervoor een pianotrio hoorde. Het slot ook van de ochtendeditie hier bij de Concertzender, deze week samengesteld door Matthijs Dekker, met dank aan Muziekweb. Morgenochtend een nieuwe editie, dan openen we om 7:00 met de geschiedenis van een onbekende toneelspeler. Dat is muziek van Alfred Schnittke. Ben benieuwd. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.

0: Dag luisteraars, we gaan een tweede keer langs bij het muziekfestival Muze van Zuid in Amsterdam. Van de verschillende concerten die we van 10 tot en met 14 september 2025 opnamen, het was de 8e editie van Muze van Zuid, hoort u er 3 in deze aflevering van Concertzender Live. Onder de titel Amsterdam Zuid, vrijhaven voor muziek, klonken tijdens Muze van Zuid in kerken en buurten in Amsterdam Zuid bijzondere harmonieën, virtuose interpretaties, muziek die van veel liefde getuigt. Het eerste concert dat we in deze Concertzender Live brengen vond plaats in de Thomaskerk in Amsterdam. De muzici hebben het concert de hoofding De kunst van het weglaten meegegeven. Ze verkennen de magie van de eenvoud. En die muzici, dat zijn Johannette Zomer, sopraan, Maarten Ornstein, basklarinet en Mike Fentross, luit. Ze hebben een programma samengesteld met composities van onder andere John Dowland, Johann Sebastian Bach en Hildegard von Bingen. Oude muziek dus en toch ook weer niet helemaal, omdat de muziek een toets van vandaag meekrijgt, absoluut met behoud van de ziel ervan. En omdat we ook werk van één van de muzici van het concert, Maarten Ornstein, te horen krijgen, werk dat voor het eerst tijdens Muze van Zuid wordt uitgevoerd. En er is de verwijzing naar Japanse kunst en naar Japanse tuinen. Japanse tekenaars, vertelt Maarten Ornstein, excelleren in de kunst van het weglaten. In Japanse tuinen zijn dan weer vooral de leegten cruciaal. Ze zijn een plek van onthechting. En dat hebben Maarten Ornstein en zijn collega muzici nu net proberen hoorbaar te maken met het concert in de Thomaskerk. De stukken zijn kort en daarom verkies ik u het concert zonder onderbreking te serveren. Hier zijn Johannette Zomer, sopraan, Mike Fentross, luit en Maarten Ornstein, basklarinet.
1: Concertzender Live. Exclusieve opnames van live concerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.

Drie keer Jan Pieterszoon Swelinck was dit, uitgevoerd door Hollands Collectief, op 13 september 2025 in de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam. We gaan voort met hetzelfde ensemble dat vier werken uitvoert van Catharina van Renne. Catharina van

Rennes leefde van 1858 tot 1940. Ze was een geboren en getogen Utrechtse die vooral bekend werd als componist van kinderliedjes. Maar ze was ook in andere opzichten een markante vrouw. Ze vatte haar vak als muzikus bijzonder serieus op en wilde als zodanig ook erkend worden, ook door haar mannelijke collega's. En dat was in haar tijd niet vanzelfsprekend. Vrouwen konden bijvoorbeeld geen lid worden van de muzikale kring van Utrecht. Maar Catharina werd er uiteindelijk wel erelid. Dat kon dan wel. Van Catharina van Rennes zijn dit Madonna kindje, 'T is mij, Zonnelied en De gefopte vogelaar. Ja, humor was Catharina van Rennes allerminst vreemd.

Elisabeth Blom sopraan, Oissa Olson alt, Jelle Leistra tenor en Kees-Jan de Koning bas, samen Hollands Collectief, vertolkten achtereenvolgens Madonna Kindje, Tis mij, Zonnelied en De gefopte vogelaar van de Utrechtse Catharina van Ren. Opnametechnicus van het concert in de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam-Zuid was Dirk Winkel. We zijn nu toe aan het slotconcert van het muziekfestival Muze van Zuid, maar dat betekent niet het einde van Muze van Zuid op de concertzender. Er volgen namelijk nog 3 afleveringen van Concertzender Live, gewijd aan de 8e editie van het Amsterdamse muziekfestival. In de Vondelkerk nam violiste Shannon Lee deel aan het slotconcert. Ze vertolkte van Pietro Antonio Locatelli Harmonius Labyrinth Capricce.

Shannon Lee was dit op viool in Harmonius Labyrinth Caprice van Pietro Antonio Locatelli. Tot hier muziek als vrijhaven van tijdens het muziekfestival Muze van Zuid in Amsterdam. Een opname was deze laatste van Wijnand de Groot. In een volgende aflevering van Concertzender Live brengen we nog meer concerten uit de festivalreeks. Maar we ronden nu af met een concert in de grote zaal van het Muziekgebouw Amsterdam dat plaats had op 15 november 2023. Een concert door The Talis Scholars. Zij vertolken achtereenvolgens Tu is Petru van Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hymn to the Creator of Lie van John Rutter, Lugebat David Absalo van Nicolas Gombert en nog een streepje uit Absalon Filimi van Josquin Depré. Opnametechnicus was Larva Peruzzotti. Ik neem hier afscheid van u. Fijn dat u heeft geluisterd en graag tot de volgende aflevering van Concertzender Live met meer van het muziekfestival Muze van Zuid. Hier zijn The Talis Singers.

0: Dit was het programma Concertzender Live. Samenstelling en presentatie Leo August de Bok.
1: U luistert naar de Concertzender en dit is de vorige eeuw. In de loop van de 20e eeuw werd de gitaar steeds populairder. Er is dan ook heel veel en voorgeschreven met heel veel verschillende muziek. Elke eerste woensdag van de maand laten we iets horen uit dit rijke repertoire. Julian Bream was een van de bekendste gitaristen van de vorige eeuw. Mede dankzij hem won de klassieke gitaar aan populariteit. Veel componisten schreven muziek speciaal voor hem en vandaag hoort u daarvan een aantal voorbeelden. We beginnen met muziek voor tenor en gitaar van de Britse componist William Walton.

Dat waren tenor Peter Pierce en gitarist Julian Bream in Anon in Love. Een cyclus van 6 liederen van William Walton. Walton schreef het stuk speciaal in opdracht van Pierce en Bream. Het is een setting van 6 gedichten van anonieme dichters uit de 16e en 17e eeuw. Niet alleen Walton, maar ook veel andere Britse componisten schreven muziek voor Julian Bream. Een van hen was Malcolm Arnold. Arnold was een veelzijdige componist. Hij schreef zowel jazz als klassieke stukken, maar was ook actief als filmcomponist. Hij schreef bijvoorbeeld de beroemde muziek bij de film The Bridge on the River Kwai. Voor Julian Bream componeerde hij Fantasie voor gitaar, een werk in 5 delen. U hoort het in een uitvoering door Dejan Ivanovic.

0: Dag luisteraar. Op 17 april 2024 vond in de Jacobkerk in Utrecht een concert door het ensemble Wishful Singing plaats. Nu, Wishful Thinking, dat ken ik, maar Wishful Singing, dat krijgt denk ik een wat andere invulling. Wishful Singing, dat moet zoiets zijn van met zingen het wenselijke uitdrukken. In ieder geval is het een vocaal ensemble van 5 elegante dames die de kunst verstaan om hun publiek onder te dompelen in een andere tijd, een andere sfeer, een aparte klankkleur waarmee ze u, luisteraar, zo meteen zullen betoveren. Het tweede concert is ook van het ensemble Wishful Singing. In deze aflevering van Concertzender Live met Oude Muziek en het vond plaats op 15 juni 2025 in de Grote Kerk in 's Hertogenbosch. Maar dat is voor straks. Eerst luisteren we naar het in april 2024 geheel uitverkochte concert door Wishful Singing in de Sint-Jacobkerk in Utrecht. We horen niet alleen het ensemble Wishful Singing, maar ook het a cappella ensemble Voices 8 Scholars. En die scholars, dat zijn jonge, getalenteerde, professionele zangers die aan het begin staan van hun carrière. Ik heb hun namen niet, maar die van het ensemble Wishful Singing, die heb ik wel. En ik geef ze u graag mee. Het gaat om Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetse, Marjolein Stots, Marleen van Os en Stella Bruggen. Dit wordt middeleeuwse muziek, Gregoriaanse en polyfone gezangen, tegelijk van een fascinerende complexiteit en van een ontroerende eenvoud. Een repertoire dat bijna 1000 jaar oud is en evolueert van de eeuwenoude stukken van Hildegard von Bingen, Perotinus en Taverner, tot muziek van de hedendaagse stercomponist Ola Giello, die zich door het Gregoriaans laat inspireren. Voor de speellijst verwijs ik naar onze website en naar onze app. Luister en geniet.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

0: We luisterden naar het slotconcert op 15 juni 2024 in de Grote Kerk van 's Hertogenbosch door het vocaal ensemble Wishful Singing met Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetze, Marjolein Stots, Marleen van Os en Stella Bruggen. De afronding was dat van de 9e editie van het Nederlands Gregoriaans Festival. Een hele aflevering van Concertzender Live met het ensemble Wishful Singing. En die aflevering zit er nu op. Ik bedank u nog graag voor het luisteren. Heel fijn dat u erbij was en graag tot hoors. Op de Concertzender natuurlijk.
1: Dit was het programma Concertzender Live. Samenstelling en presentatie Leo August de Bok.

Van Eric Marchand verscheen voor het debuut van Gwerts het album Chant à danser de Haute-Bretagne. Een plaat vol a cappella liederen, gezongen door een trio met Gilbert Bourdin en Christian Dood. Marchand was een graag gezien zanger op de Festunos, de nachtelijke muziekfeesten met traditionele muziek in Bretagne, maar zijn doorbraak bereikte hij met Gwerts. Die groep was met name door de arrangementen van Jacques Mollard en Swak Sibéril vooruitstrevend. Zij combineerden oude klaagliederen met de kan-ha-dis-kan zangtraditie en met instrumentale dansen zoals de gavotte, plin, antedro en andro.

0: Gwerts nam in totaal 3 albums op. De afzonderlijke leden bleven actief in diverse formaties en combinaties. Zo startte Marchand een eigen carrière die hij begon met gitarist, oud- en bouzouki-speler Thierry Robin. Zij mengde Bretonse liederen met Oosterse en Indiase invloeden. Later vergaarde Marchand veel aanzien door zijn samenwerking met Roemeense zigeunermuzikanten in Le Taraf de Caranchebes. De Bretonse dansritmen en Tsigane melodieën delen een vergelijkbare muzikale structuur en de vurige Roemeense expressie ondersteunde de verfijning van de Bretonse muziek.
1: Den trouwgander was open aan de gate. Den trouwgander was open aan de gate.

Gwerts-gitarist Swak Sibiril overleed in april 2025. Een half jaar later gevolgd door Eric Marchand. We sluiten deze uitzending af met een van de laatste opnames van Eric Marchand uit 2024. Als gastzanger tijdens een reunie van de formatie Barzaz zong hij twee liederen live. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

con leche y uy, uy, tanto hoyo. ¿Qué hacen?

0: Welkom bij De Klankbron op de Concertzender, met vandaag een aflevering over de Nganasan. Dit betekent dat we, anders dan eerder aangekondigd, vandaag niet de Poolcirkel sluiten. Dat doen we de volgende maand met een aflevering over West-Siberië en de Sami. De Nganasan leven op het Taimyr-schiereiland in Midden-Siberië. Het is het meest noordelijke stuk land van Eurazië. De Nganasan-taal behoort tot de Oeralische talen en is dus verwant met het Fins, het Hongaars en het Sami. Het is een bedreigde taal met nog maar een dertigtal sprekers van de 900 Nganasan-mensen. Het gebied is eerst overgenomen door de vredestrafkampen van Stalin, waar de gevangenen gedwongen werkten en waarvan er zo'n 100.000 omkwamen. Daarna kwam een groot en vervuilend mijnbouwbedrijf, Nornikel, waar zo goed als iedereen in de regio van afhankelijk is. Mede door hun luchtvervuiling is het gemiddelde sterftecijfer daar zo'n 10 jaar eerder dan in de rest van Rusland. We begonnen de klankbron met een persoonlijk lied. Een lied dat men bij de geboorte krijgt en dat de band met de voorouders, de familie en de kennissen versterkt. We gaan verder met een viertal liederen opgenomen door Henri Lecomte in 1992. Ze zijn uitgebracht op de cd Chants chamaniques et narratifs de l'Arctique sibérien van Buddha Records. Het gaat om een lied over een jong rendier, een lied over een pijlsnelle jonge man, verder een shamanistisch lied en het tweede deel van een shamanistische berenseance waarin de sjamaan op een berenvel zit. Hij begint de sessie met het gooien van de drumstok in de lucht en het geven van een interpretatie van hoe de stok is neergekomen.
1: Lendeya mo mano karchi tatem.

女儿啊，我等了一晚上，我等车也没过难过耶。女儿啊，我等了一晚上。

王三，你干了本地王三，两岸我越面多一样，我写不到了。

Je luistert nog steeds naar de Concertzender en World of Jazz. Deze aflevering van Roots & Roots staat in het teken van het solowerk van Roy Cooder. Van een album dat alleen maar uitschieters lijkt te hebben en veelzeggend Chicken Skin Music heet, draaien we Always Lift Him Up, Kanaka Wai Wai. Daarin mixt Roy een oude gospel met een Hawaiiaanse traditional. Nou, kom daar maar eens om.

Dit was He'll Have to Go, ooit een zoete Nashville country hit van Jim Reeves. En op de cover van Roy Cooder overheerst de accordeon van Flaco Jimenez. Hij mengt de traditionele muziek uit de grensstreek van Texas-Mexico met jazz, rock'n'roll en blues en stond zo aan de wieg van de Tex-Mex-stijl. Nog één nummer van Chicken Skin Music, Yellow Roses, met uit Hawaii Gabby Pahinui op de steel guitar en Atta Isaacs op slack key guitar. En bij slack key stem je de snaren losser en dat geeft die Loma Hawaiian sound.

Little Sister en daarna Go Home Girl hoorde je. Beide van het album Bop Till You Drop uit 1979. Commercieel gezien was dit Cooder's beste soloalbum. We zijn alweer aan het einde van deze Roots & Roots. De playlist vind je op onze website en in de app. Mijn naam is Astrid Schenk. Leuk dat je weer luisterde en tot de volgende keer. We sluiten af met, voor zover de tijd het toelaat, Roy Cooder's magnifieke gitaarklanken op Dark End of the Street.

Dit is het programma Mariama. Met muziek uit Tanzania van de Cuban Marimba Band van Salum Abdallah, de Yuwata Jazz Band en het Mlimani Park Orchestra.

Dit was het nummer Wanawaka Tanzania van Salom Abdallah en Cuban Marimba. Het is een eerbetoon aan de vrouwen van Tanzania. De tekst Wanawaka wa Tanzania wa Zuri Sana betekent Tanzaniaanse vrouwen zijn erg mooi. Salom Abdallah Yazide is in 1928 geboren in Morogoro, een stadje op een paar honderd kilometer van Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. Hij is een Kotara, iemand van gemengde afkomst, want zijn vader was geëmigreerd vanuit het huidige Jemen. Vanaf zijn 11e is hij dol op Cubaanse dansplaten. In plaats van zich met de winkel van zijn vader bezig te houden, brengt hij zijn tijd door luisterend naar grammofoonplaatjes samen met zijn vrienden. Maar zijn vader, een vooraanstaand figuur in de moslimgemeenschap van Morogoro, beschouwt muziek als iets duivels. Uiteindelijk geeft zijn vader toch toe en koopt een grammofoon voor zijn winkel. Telkens als Salom naar Dar es Salaam gestuurd wordt om nieuwe voorraden voor de winkel op te halen, komt hij terug met nieuwe plaatjes. In het geheim bouwt hij een gitaar, maar wanneer zijn vader dat ontdekt, slaat hij die kapot. Om zijn aandacht van de muziek af te leiden en hem aan te moedigen voor zichzelf te zorgen, koopt zijn vader een kleine koffiezaak voor hem. Salom runt de zaak met veel succes. De zaak is altijd vol, want de grammofoon is natuurlijk mee verhuisd naar de nieuwe locatie. Met de winst van de winkel koopt Salom een gitaar. Zonder medeweten van zijn vader verkoopt hij een van de huizen van de familie en bestelt hij een aantal muziekinstrumenten om een band te vormen. Of de deal aan het licht komt, lijkt een breuk tussen vader en zoon onvermijdelijk. Toch, als deze Morogoro jazzband speelt op het huwelijksfeest van Salom's zus, verstomt de kritiek vanuit de moslimgemeenschap van Morogoro. Salom heeft een speciaal lied gecomponeerd ter gelegenheid van het huwelijk. Dit overtuigt de mensen ervan dat Salom serieus is en dat de band misschien helemaal geen duivelswerk is. In 1948 richt Salom Abdallah de Cuban Marimba Band op. Hij vermengt in zijn muziek de zangstijl van de lokale tarab met rumba-ritmes en Cubaanse invloeden. Hij is niet alleen een productief liedschrijver, maar hij speelt ook gitaar en mandoline. Nu volgen vier stukken van Salom Abdallah en Cuban Marimba. Eerst Tuline Mashamba. En dat betekent, laten we het land bewerken. Dan volgt Ngoma Ikohuku. Ofwel, dansen is hier. Vervolgens Salaam Kwa Yumia. Dat is, groeten aan Yumia. En tenslotte Shimei Shimei. En dat is het Swahili woord voor zwager.

Je hoorde van Salum Abdallah en Cuban Marimba achtereenvolgens de nummers Tulime Mashamba, Ngoma Iko Huku, Salaam Kwa Yumia en Shimei Shimei. De Cuban Marimba Band groeit uit tot een van de meest invloedrijke Oost-Afrikaanse groepen van de jaren 50 en 60. De carrière van Abdallah wordt tragisch afgebroken als hij in 1965 overlijdt op 37-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. Zijn dood laat een leegte achter in de Tanzaniaanse muziekwereld. Maar in 1964 is de Nuta Jazz Band opgericht, waarbij Nuta de afkorting is van National Union of Tanganyika, de belangrijkste vakbond van Tanzania en de sponsor van de band. In 1977 verlaten de beste muzikanten, waaronder Hassani Bichuka, de band om een nieuw ensemble op te richten. Op 1 augustus 1978 richtte zij het Mlimani Park Orchestra op. En de Nuta Jazz Band verandert de naam in Juwata Jazz Band. Juwata is ook een afkorting van de Swahili-naam van de Tanzaniaanse arbeidersvakbond Jumuiya wa Wafanyakazi Tanzania. Nu volgt eerst van de Juwata Jazz Band het stuk Tupa Tupa. Dat betekent weggooien. En de tekst zegt: geld is als een bloem, maar het kan ook pijn doen. Iedereen zegt het en vandaag heb ik het zelf gezien. Ik word wel eens verkwister genoemd van het geld dat ik heb geërfd. Ik had er nooit bij stilgestaan dat het geld ooit op zou zijn. Daarna van het Mlimani Park Orchestra de stukken MW Mapenzi en Duniani Kuna Mambo. Ofwel, er zijn problemen in de wereld. MW Mapenza betekent motorschip liefde.

In Concerts and Their Life gaan we naar Schiedam, waar in Theater aan de Schie op zaterdag 19 oktober 2024 een optreden plaatsvond van Mostar Sefdar Reunion. Vorige maand hebben we de eerste helft van dit concert uitgezonden, nu volgt de tweede helft. De muziekgroep uit Mostar in Bosnië en Herzegovina viert haar 25-jarig bestaan en kwam voor een eenmalig concert naar Nederland. De muziek van Mostar Sefdar Reunion is een moderne variant van de Sefda, de traditionele melancholieke volksmuziek uit Bosnië. In de loop der jaren hebben ze zo'n 12 albums uitgebracht, voornamelijk op het in Nederland door Dragi Stecic opgerichte platenlabel Snail Records. Hier is het tweede deel van het concert van Mostar Sefdar Reunion.

Bam! Bedankt. Ik moet dit zeggen. Waarom naar Stretch? Dat is de eerste keer dat we samen spelen eigenlijk. We hadden een rehearsal in Artiesten Foyer.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het optreden van Mostar Sefdar Reunion op 19 oktober 2024 in Theater aan de Schie in Schiedam. Met dank aan Promaya Events, Balkan Events organisator in Nederland, en Dragi Sestic, eigenaar van platenlabel Snail Records en oprichter van Mostar Sefdar Reunion. De opnametechniek en mixage was in handen van Hans Meerman, samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

0: Dit waren Shanice McManaman en Horseman in Mercedes-Benz, een cover van een liedje van Janis Joplin. Nog meer covers, te beginnen met The Model van het Duitse Kraftwerk. Daarna een dubversie van Holly Cook's Shadow Kissing, dat al eerder in het programma te horen was. Holly Cook is trouwens de dochter van Paul Cook, ooit drummer van de Sex Pistols, en moeder Jenny was ooit achtergrondzangeres van Culture Club.
1: Nope!

0: They're both bad.
1: Tea time. Time to take a pill.

En zo klonk Shout of Dub, Prince Fetty Dub remix van Max Romeo's Chase the Devil. Daarvoor, cover Black Rabbit wordt gezongen door Shanice McManaman. Het origineel White Rabbit is van Jefferson Airplane. We besluiten met de allerlaatste cover, Bob Marley's Sun is Shining. Het origineel verscheen in 1971 en deze cover verscheen eerder dit jaar, 2026, en werd gemaakt door Ronnie Davis en de Aggravators en geproduceerd door Prince Fetty. En zo eindigen we deze iRhythms toch in Jamaica. iRhythms werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Met dank aan het Torpedo Theater.